als ik roep hou op, dan zing je stiekem toch. Omdat je een tuin hebt gemaakt van ons kozijn en iets ontzettends van ons kerstkonijn. En ook omdat je mij na een vergadering nog altijd even blij en opgewekt ontving. Omdat je dan, was het gezellig zegt, terwijl je ziet, hij staat nog nauwelijks recht. Omdat je aan elke verjaardag denkt en zo charmant van mijn geld cadeautjes schenkt. Omdat je blauwe pakje het zo goed doet. En omdat je nou ook blauwe handschoenen, blauw tasje, blauwe schoentjes en blauw ondergoed.

Dan zegt moe man, de Blommevelden mogen we niet missen. Maar pa bromt, ik ga vissen. Wat zie je dan zo'n bloem? Na enige discussie komt er een echtelijke wrijving, maar wenst hem een verstijving of een tamelijk dik gezwel. Pa snapt het niet direct en staat eerst wat verwonderd.

rietje. Plotseling kreten, een slang hit me gebeten. Ik ga het hoekje om. Ma zegt het is een fietsband, leg niet zo gemeen te janken. Dat hij aan je vaart te danken, die wou toch naar Hillegom. Ze peinst over een frontaanval, gevolgd door een tatoeage. Zegt iets van een blamage, zo'n dikke dronken os. Pa zegt oud, vrij gat, wat let me of ik nek je, draait onder dat gesprek.